Wat in mijn ongeet, heb ik besonders kloor van Paulus in Epheser Kapitel 5, 28, wo hij zegt, zo zullen ook de mannen ihre frühes grootse goud zijn als ihren eigenen charpa. Wie zijn een frühe goud is, is ik zelfst goud. Dit is de grootste opgave wat de man in zijn eigen haft. En dat is de lijf dat hij zijn frühe immer waren bewiest. Petrus wist hier nog op een paar praktische dingen aan, die den man helpen zullen zijn lijf voor zijn frühe te bewiesen. De zevende vers geeft ons meer wichtige opgaven voor de mannen. Wat de apostel hier aan de mannen schrijft, wie aan de Rijmische wereld wordt ganz onbekondigd. In de onbekeerde Rijmische gezelschap hadden mannen alle rechten en ihre frühes hadden keine. Hier schrijft hij over aan mannen die tom geloven gekomen zijn en leren moeten, wil christelijke mannen ihre frühes behandelen zullen. We lezen Kapitel 3, vers 7. En groot zou je manslied, goed vernuftig om met jene frühes, dat jene gebeden niet verhinderd worden. En denk eraan dat ze schwakker zijn en dat ze grootse goud aandeel aan de genade in het eigen leven hebben. In deze ene vers zijn drie wichtige opgaven voor den ware geborenen man. Dat eerste is, er vernuftig te behandelen. Goed vernuftig om met jene frühes. Dat woord vernünftig heeft met ons denken te doen, met bedacht zijn. We zullen ons en onze frühes ihre Leer proberen in hen te denken. We moeten proberen aan te verstaan, besonders in al ihre opgaven met Schengen, en dort wat aan vrijgeeft en dort wat aan schwor is. De tweede is, dat we aan bedacht behandelen, en beim Arbeiten door aan denken dat ze niet een man is. Petrus sagt, denkt daran, dass sie schwacher sind. Sie ist physisch schwacher, aber in keinem Fall im Denken und auch nicht im Uthaulen. Denke mal an die Weide, was sie ausstehen wird, wenn sie ein Kind zur Welt bringt. Das ist sicherlich eine große Schande, wenn ein Mann seine Frau grof behandelt oder er sogar schlägt. Dit soll man Christen niemals verkommen. De derde opgave is dat hij daaraan denkt dat zijn vrouw grootse goud aandeel aan de genade in dat eeuwige leven heeft als hij. Wat ons heil aangeeft, stonen mannen en vrouwen ver God op dezelfde stoop. En hij vraagt vielleicht, waarom dit voor christelijke mannen zo wichtig is. De antwoord staat ook in vers 7, waar dat zegt, dat jene gebeden niet verhinderd worden. Hier zijn we klaar dat wanneer de mannen dit zo uitleven en ihre frühes aan ongedaan zijn, dan worden ze immer kennen taub met een ander beden. Petrus heeft nu over ons benemen als christelijke pilger geschreven, zoals de arbeider en zijn baas dat aangeeft, en dan ook dat benemen van de vrouw en den man en dat christelijke eierverhältnis. Nu in vers 8 bij 12 schrift hij over ons benemen en onze andere menselijke verhältnissen. We lezen nu Kapitel 3, vers 8. Je moeten je te Godelaatst im Geest einig zijn, metlieden hebben, breiderlich goed zijn en van horten deemotig zijn. Ik schrijf deze eerste ermonung, die het ons besonders im Gemeindenleven aan. Dit heeft te doen met hoe we onze geestelijke metbreider en metzestern behandelen. Vier ding betoont hij hier. Einigheid, metlied, lijf en deemoed. Wanneer we dit in onze gemeenten beachten worden, würden we keine jachterieën en spolerieën hebben. Einigheid bedient niet dat we alle overeen denken. Dat meint dat we ons am juist einig worden dat baste te doen, wann mijn mening ook niet aangenomen wordt. Metlied brok wie alle, wann wie krank oder moedloos zijn. Metlied meint metfeilen en zich en den anderen zijn leer en nen denken. Lijf voor onze glaubensgeschwister wordt in de schrift zeer hoog geschreven. In 1. Johannes 3, vers 14 zegt het, we weten dat we van dood tot leven gekomen zijn, wils wie die breider goud zijn.
Wer den Nächsten nicht wort rechnen kann, ist noch am Laut. Der Leib für unsere Glaubensgeschwister ist ein Tierchen, dass die wirklich wahrgeboren sind. Das Letzte, was er hier nennt, ist die Demut. Demut hat wenig zu tun mit wort für Kleider ich brück oder mit wort für fortig ich vor. Demut bewies sich nicht so sehr ein bütterliche Ding, aber im Denken und im Hort. Wenn ich mich innerlich durchverhaul, dass ich Hecher oder Kliercher sehe als mein Nächster, dann sehe ich stolz. Wenn ich über den anderen für mich vertrag, ein Dollar an Arm oder Ar, denk aus mir selbst, dann sehe ich richtig demütig. In der nächsten Vers redet Petrus nun über uns Benehmen, mag Menschen, wort uns nicht lieben können. Er sagt in Vers 9, tolt euch nicht mit euch trig. Schelt nicht trig, wenn je geschulden worden. Sehend, lieber, wie stottes wurto je beropen sind, dat je kennen je sehend worden. Dit is kracht, wat Jesus leert, en jeet ober immer je in onze menschelje Natur. Wann wie schlecht behandelt worden, es ans erste Gedanken trig zu tolen. Wann uns wer beleidigt, will wir am gewöhnlich trig beleidigen. Ob uns Wort in Vers 10 bat auf, ein grauter Serien versprechen, wann wir nun Helden jetzt horchen und nicht trig tolen. Du sagst dort, wills, wer du leben in Gaude Deo seinen will, mott ewe seine Tung herrschen, dort er nicht schlechtet redt, und ohne seinen, dort nuscht falschet, ewe seine Lippen schämt. Die mott vom Schlechten wasch blieben und Gaude tonen. Hei soll Fred sichern, in den seinen zu haulen. Wills Gott haft seine Ohren ewe die Gerechte, in seine Uhren hören ihre Gebeder. Gott haft sich über jeden der gesagt, die durch Schlechte tonen. Wenn Menschen uns auch tausaten und beplüdern, ich habe Woren sehen, in Gaude Dere erleben, wann wir unsere Tung beherrschen, wann wir proben mit Menschen Fried zu holen, und uns bemühen, das Rechte zu tonen. Und damit ist unsere Zeit weiter aufgerannt für von dir, aber wollen wir noch zum Schluss beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, was uns sagt, wo wir uns Leben führen sollen, wo wir uns benehmen sollen, und wo dort zum Rechten deinen kann, so alle Menschen, die uns kennen, gesehen worden, sogar die, was uns nicht lieben können. Wir danken dir für deine Halt, Herr. Amen.

0: Du hast eingeschaltet in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Ferienprogramm kommt Prediger Reimer zum Eng mit dem Brief Hosea im Alten Testament und von der fängt er an mit dem Brief Jakobus im Neuen Testament und er wird von der hauptsächlich die Einleitung haben für diesen Brief. Wenn du angeschaut hast nur das Programm und du bist dir noch immer nicht klar, wo du dort kannst weiten, dort deine Sinnen schuld alle vergeben ist und wo du kannst loskommen von deiner Sklaverie von deinen Sinnen, dann will ich dir die folgende zwei Fragen fragen. Nummer 1, wie lebst du dort die Bibel, Gott sein Wort ist und dort alles, was da bei dir geschrieben steht, die Wahrheit ist? Und zweitens, wirst du wirklich vom Horten loskommen von deiner Sklaverie von den Sinn und Fried haben mit Gott, weiten dort deine Sinn und Schuld alle betont ist? Wenn du kannst ja sein zu diesen beiden Fragen, dann lade ich dich ein, einzuschalten nach all diese Programmen hier in diesem Jakobusbrief und dann dort mit deiner Bibel zu prüfen, um zu sein, wo klar das Herr hier weiter dargestellt wird, und zu seinen, dass Jesus deine Sündenschuld auch lang drei betont hat am Kreuz ab Golgatha. Du wirst seinen, dass alles, was du da staunen, ist dort bleiben und dann dort persönlich am Glauben annehmen. Ich lade dir nun weiter an, in die Schuld zu bleiben, um zu seinen, wo klar das Heil an Jesus Christus hier für der in dit Programm auch weiter dargestellt wird. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sehr in zu jeder Person, was du an die Schuld hast. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind nun mit dem Prophet Hosea in Burg Derg und haben viel gute Sachen gelehrt. Nun kommen wir nur dort Neue Testament und wollen sehen, was der Apostel Jakobus in seinem Brief Hosea hat. Da sind mehrere Briefe, die verschiedenste Apostel geschrieben haben. Was in dem Brief geschrieben ist, hat sie von dem Heiligen Geist geschrieben. Einige Briefe sind an Gemeinden geschrieben, so aus Epheser und Rema. Einige sind an Prediger geschrieben, so aus Timotheus und Titus. Und dann sind da so eine Briefe, die allgemein sind. Die sind nicht zu einem gewissen Mensch oder Gemeinde geschrieben. So ist dort mit des Jakobusbrief. Dies Brief wird an Söhnen geschrieben, die von den 12 Stamm Israel verstreut werden, weil die Verfolgung hat an von Jerusalem verstreut. Diese Menschen haben dem Herr Jesus aus ihr Heiland angenommen. Die Verfolgung wie gekommen, weil sie dem Herr Jesus gelebt haben und werden von den Tempel und den Abfasch weichgegangen. Sie werden nun in andere Länder und Jakobus schreibt nur an, wo sie sich aus Christen in diese Länder benehmen sollen. Hier will wir uns denken helfen, dass ganz am Anfang von dem Herr Jesus in der Gemeinde wäre dort bloß Jude, die in der Gemeinde in Jerusalem wäre. Dort ist wo die Zeug anfangen deed, und als Peter den ersten Pfingstertag predigt deed, wäre dort Jude von verschiedensten Städten in der Welt, dort in Jerusalem. Sie wäre für den Fastdag nach Jerusalem gekommen. Da wären 3000, die sich den Tag bekehrten, und die wären alle Juden. Dort dürfte aber nicht sehr lang, bat Grieche sich bekehrten und wurden aus die Lieder in die Gemeinde hineingebracht. In die ersten Jahre, nachdem dass Jesus in die Gemeinde eingestellt ward, deden die Christen bloß zu Juden reden von dat Evangelium. Gott brachte Philipp und dann Peter, dass sie dat Evangelium nach Samaria und die Griechen brachte. Dann kam die Verfolgung und verstreut die Christen und sie reden von dort Evangelium, wo immer sie wären. In Apostelgeschichte 8, der erste und vierte Vers, lesen wir dort. Und Saul welge damit an, dass sie arm, dort heißt Stephanus, dort mucke. In der Tag wird eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wären versprengt durch die Jägenden von Judäa und Samarien, bitte die Apostel. Dann der vierte Vers, und die verstreut wären, gingen alle Wege und predigten dort Wort. En dan staat dit in Apostelgeschichte 11 kapitel, 19 bij 21 vers geschreven. Also die verstreed worden wegen de vervolging, die kwam wegen Stephanus, reisde door Phoenicië en Cyprus en Antiochië, predigde dat woord tot kenen buiten de Juden. Ober, welke van die mannen waren van Cyprus en Cyrene, en als ze bij Antiochië kwamen, redden ze ook tot de Grieken en predigde dem Herr Jesus, en dem Herr zijn de hand weer met aan, en veel leefde en bekeerde zich tot Herr. Hier hebben we zien dat het evangelium verspreid wordt als de Christen verstreid worden wegen de vervolging. Veel van deze mensen waren Juden, maar dat bleef niet door. De Grieken hielden ook, en de echte geloven worden ze in de gemeente en ingebracht. De Heer Jezus zei, en de apostel deden dat besteden, dat de Juden en de Grieken worden in de gemeente als één getaald. Door wie geen onderscheid. Jacobus in brief is tot de verstreide Joodse Christen geschreven. We weten niet correct wie den Hebräer brief geschreven heeft, maar door is geen vraag wie den Jacobus brief geschreven heeft. Door zijn meerdere mannen en een schrift die Jacobus heette. Wonen van den is die des brief schreef? Ik leef wie kennen dat uitvingen, want wie de schrift bezijnen. Er zijn minstens drie mannen die Jacobus heette, die met hem Herr Jezus vermongen waren. Matthäus 4, 21 zegt, als ze van daar wieder gingen, zag hij, dat heet Jezus, twee andere broeders, Jacobus, den Zebedeus in zijn, en zijn broeder Johan, die met haar vader en dat boot waren, en moeke er een naads reed, en hij roept aan. Dus Jacobus ober wordt van Herodes doodgemaakt, kort na dem dat de gemeente aangevangt had. In Apostelgeschichte 12 kapitel de eerste twee vers, lezen we tot deze tijd leed de kenig Herodes zijn hang op welke van de gemeente om den te toeleiden. Hij moog Johan zijn broeder Jacobus dood met hem schwert. We leven doorwegen dat hij niet de schrijver van des brief kon zijn. En dan weer door nog een jonge die Jacobus heet, Matthäus, de 10e kapitel, de 3e vers, waar een van die genoemd worden, Philip en Bartholomeus, Thomas en Matthäus, de tax collector, Jacobus, den Alpheus in zijn, en Thaddeus. Dat is zeer aanmerkelijk dat deze de schrijver kan zijn. En dan is er nog een Jacobus, die dem Herr Jezus zijn halfbroeder weer. Hier zijn een schriften die van hem reden. Markus, dat 6e kapitel, 3e vers. Is dit niet de Tamarman, Marie er zijn, en broeder aan Jacobus, en Joses, en Judas, en Simon, en zijn zine zestere, niet hier mank ons, en ze oorgerde zich even aan. Dat is klaar dat Jezus Marie er eerste zijn weer, en dat Jozef niet met dat te doen had. Maar nadem dat Jezus je boeren weer, hadden Jozef en Marie vier zins en meerdere dachten. Winst vier zins en meerdere dachten. Jacobus weer een van die zins. De schrift zegt ons ook dat zijn brede leefden niet als Jezus zijn wonder deed en predje deed. Maar als hij gestorven weer en van den dood opgestonden weer, weer dat anders. Dit is wat 1 Korinther 15 7e vers zegt, nadem leidt hij zich zene van Jacobus, dan van al de apostel. Dan Apostelgeschichte 1:14, deze weer alle toep en hielde met een zin aan en je bed, met die vrouwlied en Jezus zijn mutter en met zijn breda. Na Christus in opstonden leefde zijn breda en aan, en weer maakte die leider en de gemeente. Jacobus wie een van de leider in de Jeruzalem gemeente, en dat is wat we verstaan, wanneer we deze vers lezen. Apostelgeschichte 15, 13 bij 14, en 21, 17 bij 19, en dan Galaten, dat tweede kapitel, de 9e vers. En dat is wat deze zei. En als de eerste stel waren, antwoord Jacobus en zei, Mannen, breder, hart nu mij. Simon heeft verteld, wo God eerstens de heide bezocht heeft, van aan een volk voor zijn nomen te nemen. En als we naar Jeruzalem gekomen waren, nemen de breder ons op met vrede. De nächste dag ging Paul met ons naar Jacobus en al de älteste kwamen ook daarheen. Als Paul aan bereist had, vertelde hij aan Einzelt alles wat God mag de heide der zijn dienst gedaan had. En dan in Galater 2:9, als Jacobus en Peter en Johan de aangezien waren als stander en de gemeente, de noodzaken die mij geeft weer, geven ze mij en Barnabas de rechterhand en gemeenschap, dat wij zullen naar de heide gaan, aber zij worden naar de besnedene gaan. Van deze fase is dat klaar te zien dat Jacobus, Jezus zijn halfbroeder, een wegje ambt had in de gemeente in Jeruzalem. En wij zijn overtuigd dat hij de schrijver weer van dit brief. Er is nog een andere zaak die wij hier erwähnen willen. Zowel als wij dat bestemmen kennen, wordt dit brief geschreven als de gemeente nog jong weer. Bibelleren geloven dat dit brief wordt zo bij 12 of 15 jaar nadem geschreven dat de Heer Jezus terug naar zijn vader in hemel gegaan weer. Wanneer dat zo is, dan is dit vielleicht dat eerste boek van dat Nieuwe Testament dat geschreven wordt. Daar zijn zonen die geloven dat Jacobus en Paulus zich niet enig werden wegen dat evangelium. Die zeiden dat Paulus zegt dat de redding tegen de genade en den geloven is. En die zeiden dan dat Jacobus zegt dat het tegen de woorden is. Zonen mensen hadden ze schriften niet recht verstaan. Die lezen dat ook niet recht. Paulus redt ook van woorden. Aber hij zegt dat woorden de navolg van de redding zijn. Hij betoont de waarheid dat de redding bloos tegen de Heer Jezus komen kan, wanneer mensen dat geloven en aannemen worden. Jacobus betoont de waarheid dat woorden worden en een Christ te zijn zijn. Deze twee schrijvers betonen de twee zijden van de redding. Ik leef dit als voor ons in 2 Timotheus, 2 kapitel 19 vers, klaar gemaakt. Over God zijn grond staat vast, en heeft dit zegel, de Heer kent zijn eigen, en, wie immer zich bij de Heer zijn nomen naamt, zal van ongerechtigheid wegholen. Paulus en Jacobus waren zich enig. Ik wil nu wezen hoe deze twee apostelen zich enig waren, dat Paulus in goede werken en God zijn genoot geleefd, en dat de redding blootstelt in geloven weer, en dat Jacobus geleefd dat een mens kan blootstelt in geloven gerecht gemaakt worden, en dat goede werken een teken daarvan waren. Zeg maar. Eerstens hebben we dit in Efeze, de tweede kapitel, de 8e en 10e vers. Dit is nu Paulus. Dan dech nood zijn die zelig geworden, dech in geloven, en dat niet uit jun zelfs, dat is een goof van God, niet derg woorden dat kennen zich wordt pochertjennen, dan wie zijn zijn geschaft en Christus Jezus erschaffen toe, goede woorden die God voor haar reed gemaakt had, zodat wij daarin wandelen zullen. En dan dit van Jacobus 2:18-23. Aber wer mag zeggen, du hast geloven en ik heb woorden. Nou wees mij dien geloven ohne woorden en ik word die mijn geloven wezen, derg mijn woorden. Du je leest dat er een God is? Dat is goed. Die beze juiste geloven ook, etc. Best u welig te verstaan, o stalte mens, dat de geloven ohne woorden onvruchtbaar is? Wie ons voor de Abraham niet gereicht worden door dich, dat hij zijn zoon Isaac op het altaar offert. Du zitst dat zijn geloven met zijn woorden top arbeid, en deze zijn woorden weer de geloven volkomen gemaakt. En de schrift weer erveld, die zegt, Abraham geleefd God en aan wordt dat toegerekend voor je rechtigheid. En hij wordt God zijn vriend, genaamd. Jacobus redt van hoe de geloven zich voor mensen op een boren deed. Paulus redt van hoe de geloven ons gerecht maakt voor God. Beide wijzen ons hoe goede werken en bewijs zijn van den geloven. Paulus redt van hoe de geloven de wortel van de redding is. Jacobus redt van hoe goede werken de vrucht is van de redding. Ziemlich eenvoudig, niet zo? God checkt hem hart in hen en zet door den geloven. Mensen kennen niet en ons hart in hen checken den geloven te zijn, aber sie kennen unsere Worte seine. Also mat wir uns ab die zwei Dinge sicher machen. Wir müssen sicher machen, dass uns Glaube an dem Herr Jesus allein gesagt ist, und dann müssen wir auch sicher machen, dass uns Leben mit so einem Glaube stimmt. Das sind gute Worte. Bist du an dem Herr Jesus gegründet?

Nu de eerste kapitel en Jacobus de eerste drie vers. Jacobus, God en neem Herr Jezus Christus in geloof, aan de 12 stam, die weten breed verstreid zijn, een gras. Reken tot ons vrede, mijn brede, van je een verschillende proef en een volle, dan je weet dat de proef dort toe is dat je door de bestonen kennen. Hier hebben we dan een brief en een Bibel die van Jezus zijn halfbroeder, nu dat vlees nu gekomen is. Doch als hij des brief ontvangen deed, zegt hij niets van zijn verwantschap. Hij stelt zich ver als God, en dem Herr Jezus zijn geloof. Mensen willen zich gewoonlijk zeer pochen, wanneer ze met een zeer beriemde persoon verwant zijn. Dat is aber niet aan Jacobus te zijn. Wanneer we daaraan denken dat Jezus als een mens geboren weer en een familie opwassen deed met andere brede en zestre, dan kan we zien dat het wat zijn schwaaien was voor zijn brede en arm als den Messias te leven. God zij dank dat ze schließlich zagen dat hij werkelijk weer waar hij zit, hij weer. Dat is een grote zegen van je lieden en de familie ook en Jezus Christus toop je bungen zijn. De nomen Jezus weer een nomen dat te veel jongens je jeeft wordt. Ober als de engel to Marie wij in Jezus reed, zeed hij dat zij zal aan de nomen Jezus geven, dan hij wordt zijn volk van ere zinde raden. Also is zijn nomen gemeen, ober voor arm houdt dat een zeer wichtige mening. Jacobus brukt ober twee andere nomen met zijn irdische nomen toop. Hij brukt zijn volle nomen, Herr Jezus Christus. Zoals we gezien hebben, Jezus is zijn irdische nomen, hij kwam als een mens, de nomen Herr brengt hem gelijk met God, hij is werkelijk God, die een mens lief naar deze eerd kwam. Johannes zegt dat het woord Jezus wordt vlees, een mens, en woont maakt ons. Hij is de Heer, God van alle eeuwigheid Heer. En dan heeft Jacobus aan ook de naam Christus. Dat meent de eengezalfde, ene die God eengesteld heeft. Voor de Joden werd dit een naam voor de Messias, die God nog aanschrikken wordt. Jacobus houdt Jezus als zijn rader, zijn God, en zijn Messias aangenomen. En mijn vriend, dat is ook wat du doen moet, wanneer du was zelig worden. Jacobus geeft zichzelf tot God en tot Jezus aan als een leef schloof. Dat meent dat hij dem Herr Jezus een leef dienen wordt, en dat is wat hij deed als hij zijn arbeid als een van de leider en de gemeente in Jeruzalem aanneem. Jacobus schreef dit brief eerstens aan de 12 stam van Israël, die in veel landen verstreid waren. We hebben gezien hoe dat de vervolging passeert. Hier hebben we wat gezien dat, zowel als dat volk dat onbelang, denkt God en ook Jacobus, niet dat de 10 stam verloren zijn. We zijn bloos maakt de nationen verstreid. Ons wordt hier ook niet gezegd, waar die alle waren, over dit brief wordt naar alle nationen gebracht worden. Waar immer ze waren, dit brief wie eerst aan den geschreven. Wils dit brief aan de Bibel is, dacht de Heilige Geest dat nodig dat wij den ook zullen hebben. Daar zijn wichtige waarheden die hier beschreven zijn. Christen die dicht vervallen konen, worden van dit brief troostrieën en den opmunteren dat ze goede werken bewezen worden. Dit brief is in deze tijd groot zo wichtig als dat in Jacobus zijn dag weer. Christen worden nu ook vervolgd, maar dat is niet overeen met alle. Van een je wordt spoos en spot gemaakt, andere worden slecht behandeld, en nog andere worden sogar doodgemaakt. Jacobus zegt dat Christen zullen zich vrijen, wanneer dat passiert. Dat schijnt een beetje vreemd te zijn, dat we ons in trouble en verzekeringen vrijen zullen. Dat je het niet schijn in trouble en verzekering te zijn. Dit meent ook niet dat we zeer zullen, wanneer zo'n passiert, ik zie zo vroeg dat ik trouble ha. God heeft nu oorzaak waarom hij trouble en verzekering nu ons komen laat. We kennen ons en zo'n verhältnissen vrije, wils we weten dat God doordelijk en goed het werk en ons doen wordt. Ik leef Paulus heeft dit recht gezegd,
als hij dit in Rijmen 8, 28 schrijft. Wie weet over dat alles toep arbeidde dat om goede voor den, die God lief hebben, die naar God zijn ziel beroepen zijn. Wie moeten ons zeker zijn dat God ons lief heeft en alles voor dat goede deed. Wanneer we dan in de proef en dan komen, dan kunnen we ons zeker zijn dat God daarvan wist, eer we door en dan komen, en dat hij dat van de gewisse oorzaak zo laten wordt. 1 Korinther 10, 13 heeft nog meer van dit te zeggen. Door is nog geen verzekering even juntje komen, buiten zo'n wat allemaal met bekend is, over God is true, en wordt niet toelaten dat je zullen am jaren verzacht worden als je verdragen kennen, en wordt met de verzekering een weg maken, zodat je door eruit worden komen kennen, zodat je dat verdragen kennen. En dan in 2 Korinther 1, 3 met 4, schreef Paulus dit aan de Christen in Korinth en ook te ons. Gezegend is ons Heer Jezus Christus zijn God en Vader, de Vader van wem al het erbarmen komt, en God van wem al het troost komt, die ons treeste deed en al ons elend, zodat we den treeste kennen, die een elend zijn met den troost, den wie van God je krijgen ha. Trubbel wordt ons niet gegeven, bloos zodat we trubbel kennen hebben. Dat is niemals een eng in zichzelf. Dat is niet zo als God met zijn tjengen schoffen deed. Hij heeft een oorzaak daarvoor. Trubbel, proef, verzekeringen komen naar ons, wils we in een wereld leven die niet volkomen is. De zin heeft veel aanheil met mensen gewerkt. Zolang als we op deze eerd worden zinnen, wordt zo'n een poort van ons leven zinnen. God heeft een ziel in zin, maar hij zo'n in ons leven erloopt. Wanneer de geloven zo geproefd wordt, dan kan de geduld in ons werken en dat kan ons leren om geloven vast te stonen. Hoe dat met ons wordt zinnen, wanneer we trouble of verzekering ervaren, wordt zich verholen op wat onze stalling wordt zinnen, hoe we dat hem hoort en verstand bezinnen. Wanneer we met God ontevreden zijn dat hij zo'n erlaubt heeft, dan worden we niet in genus daarvan trieën dat God hem zijn houdt. Wanneer we dat aannemen en God verhelpen en genoeg en kracht vragen dat deeg te zinnen, dan wordt dat voor ons een gewenst zinnen. We kunnen oprechtiglich te God zeggen, wies mij wat u mij leren wist, ik zie wel ik die gehoorzaam te zijn. Dat wordt ons tom goede dienen. Wanneer ons geloven op een proef gestald wordt, dan weten we dat het geduld brengen wordt. We weten ook dat God ons sterker maken wil, hij wil ons hem geloven vaststellen. Dat is goed dat de geloven geproefd zal worden, zodat we weten kunnen dat ons geloven een echte geloven is. We zijn echt in geloven geraad, we wandelen echt in geloven, en we wachten hem geloven voor de tijd wanneer de Heer ons van deze eerd wegroepen wordt, zodat we hem met hem kunnen zijn. De Bijbel zegt ons dat hem hemel wordt door geen trouble of de verzekering zijn. God zij dank. Door is over bloos één weg, wo irgendwer om hemel komen kan. De Heer Jezus moet dat klaar, als hij te zijn jongen reed, in Johannes 14, de eerste zes vers. Laat je niet dat hart beanroeien, je leeft aan God, je leeft ook aan mij. Dat zijn Jezus zijn weerd, en mijn vader zijn huis en veel woning. Wanneer dat anders weer, word ik jullie dat gezegd hebben. Ik ga jullie een stede reed te maken, en wanneer ik gaan ga een stede voor jullie reed te maken, waar ik terugkomen en jullie naar mijzelf holen, dat je ook kunnen doorzinnen waar ik zie. En je weet waar ik gaan ga en je weet ook den weg. Thomas zei te hem, we weten niet waar du gaan jest, waar kunnen we dan den weg weten? Jezus zei te hem, en vriend, dit zijn wichtig weer. Ik zie de weg, de waarheid en dat leven. Keiner komt nog voor buiten derg mij. Mijn vriend, de Heer Jezus is de enige weg naar de hemel. En wanneer u hem nog niet als de heiland aangenomen hast, dan is vandaag nog tijd. Wanneer u dat gedaan hast, dan neem van aan de genade en kracht dat u voor zijn eer leven kunst. Wanneer hij die op een proef stelt, dan neem dat aan, zodat hij die leren kan.
Möchte Herr uns seine Gnade schenken dazu. Gottes Segen, meine Freunde.

Ek is Hilda Friesen en ek brood vir ons leven van jou as uit Lukas 7:12 word het zeigt. Als hy nodig om staatspoed tjeim, droeg ons die rood einen douden ruut. Daar wees sy ne mutter er einsje sehen en sy wie eine weet vru. Uit de staat tjeim hun een schauf menschen met haar. En dis een vars is een zeer besonderd woord. Dat woord is mutter. Wann du dat woord mutter heerst, hast du zeker veel vrouwen herinneringen van die kindheid. En die je ranken hast vielleicht een beeld van een lijftolje en truhotje mutter. Du denkst wel aan waar ze die emme en al die ervaringen treisten deid. Wann op het ere tjengetjeim, wie er nuscht te veel en nuscht wie bedienensloos. Zij wie emme reid met een hot vol lijf no ere tjenge te horchen. Dat hoort van een mutter is zo true en vol zoveel lijf. De mutter haar verre tjenge zoveel eeuwig en is bellig veel voor aan op te geven. Ons denkt waarvan we krank weeren, zij bestendig bij ons blijven, verhoop voor zichzelf niet tijd nemen. Zij weer zo aan je geeft ons dagen nacht te bezorgen. De geschicht wordt vertaald van een mutter, die met haar kind taub moest de winter naar een nieuwe dorp gaan. Op een weg door haar tjeim onverhoofd een sneeuwstorm op. Als zij eerst een tijd lang im storm gegonen had en ganz meiden verbiestert weer, verkroop zij zich met kindtaub hingen in steinerklampen. Als zij niet de tijd naar het dorp tjeim, gingen mensen ruut haar ziekje. Door hingen de steinerklampen vonden ze haar. Dat kind schleip ruhig. Om dat kind voor zich in warm te holen, had de mutter dort in haar Ewerrock angerollt. Aber nicht bloß in haar Ewerrock, ook in haar Kleid. Besie dat kind wie de mutter, deutje vroor. Zij had haar leven voor haar kind gegeeft. Ne mutter deed zond, ohne zichzelf schonen. Haar ganze leven is een leven van zichzelf voor andere hand geven. Een vader mag nog mal voor een kind opening verlieren, aber de mutter niemals. Wanneer ook zo laat is, wanneer keine opening is, wordt de mutter doch nog immer opening hebben, dat haar verlorene kind terug naar huis komen wordt. Zo truhortig is de mutter er hoort. Zeker wie dit jonge man zien de mutter, zo'n mutter. Wanneer niet, dan worden ze niet zoveel mensen met haar metgegonen zijn, als zij er een zeen begroven jink. Den verlust die zij ervoor had, bracht veel medeliedende mensen eruit. De ganze stad werd treurig en feil den verlust. Dat jij gaat te zijn en zoveel mensen ten begrafenis tjeimen. Haar wordt als een truie, lijftolige mutter onerkend. In veel landen is dat mode een dag te zien zaten om de mutter onerkennen. Zij nalen den dag mutterdag. Dat is een goede mode. Wie sollen onze mutter onerkennung geven, sogar wann sie al gestorven is? Wann du noch deine mutter hast, dan leif haar en du haar ehren. Wie zar dat du dankbaar bist voor alles wat zij voor die gedaan heeft, en besonders dat zij voor die beden deed. De mutter is dat weet dat ere kinge haar respect en eer geven. En een feiser saas einzig Paulus zo, kinge, jene Christenpflicht is jene Eltern te gehorchen, wils dort is dat rechte te doen. Wie denken vielleicht dat deze weer bloos voor kleine kinge gemeint zijn? Aber dat zegt bloos kinge. Wie zullen niemals leven dat wie te groot zijn, onze mutter respect en lief te bewijzen.

als trek je je te hoed en zich gans mooi en zijn korf te leed. Vroeg Aaron, papa, waarom heeft Jack dit te doen? Waarom ze wascheren? Die heeft het toch zo goed bij ons. Die schreeft vreten, die heeft een woord met baten, die heeft alles bij ons. Ik zeg maar, mam, waarom rand hij was? Ja, zei de papa, dat wordt het ook niet. Dat wordt wir ook niet verstaan. Jack kon het niet zeggen. Aber sehr wie Menschen nicht verschnellen kreizen. Gott haft uns läuft, hoi jeft uns alles, wat wir brauchen. Gott sorgt für uns, hoi jeft uns Leben, hoi jeft uns ein Haus, wo wir beinahe leben können, hoi jeft uns Untertreten und von allem genug. Und wie ran von am wasch? Wie zämmern uns nicht am Arm? Uns ist dort ein Dünnt. Wir ran einfach unser Weg. Es sind nicht kreizen, als Jack das zu tun haben.